Marigue, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

0: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
3: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dipperland inwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 3:10 deze middag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur, zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
5: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

Ik blijf bij mijn besluit. Want voor mij is nu toch alles uit. Je speelde met mijn liefde, met mijn hart en met mijn trouw. En als je morgen hoort dat ik mezelf heb vermoord, weet dan dat dit mijn laatste wanhopige bewijs was van mijn liefde.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Wees de persoon waar iemand trots kan op zijn. Maar hou zeg.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Surmer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag alweer een zonnige dag voorgeschoteld. Af en toe zijn er wat hogere wolkensluiers. Door een zeebries blijven de maxima aan zee hangen rond 22 graden. Dieperlandinwaarts stijgt het kwik naar 24 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan blijft de zeebries achterwege. Daardoor kan het ook aan zee morgen 25 graden worden. Al die zon zorgt voor een aangename strandwatertemperatuur van 22,1 graden. Gelukkig zal er veel plaats zijn op het strand, want het is laag water om 3:10 deze middag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
3: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortruikfestival HAP, dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostense doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het jongetje van 7 dat woensdag overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant werd mishandeld. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lievens.
4: De oom, dat is de broer van de mama, de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
3: De jongen van 7 werd woensdagavond in kritieke toestand door de hulpdiensten gevonden thuis. Alle hulp kwam te laat. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Deze zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Die Verdammte Spielerei op 20 en Schaukorps Wick op 27 september.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn Fabrice Goffin hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold. Zomerlang ouderwetse radio.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold.

maar geen vrede heb geen nood. Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen.

uit en triomfeert zoals weleer. Waar wil Antoon? Ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum in Bredene, waar beats en muziek centraal zullen staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fans Seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en ook een optreden van Dont en The Hitman.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
3: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene en dat op het Marktplein en in de Kapelstraat. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst en 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteiten van deze nieuwe wijk. En op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Dit weekend het voortrekfestival HAP dat er staat nog tot en met zondag. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne vrijdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De 3 mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De 3 verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De 3 zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen. Maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub De Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduine het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
3: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
4: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
3: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
3: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: de tijd.
1: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee regionieuws.
2: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardtuin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

0: In de loop van de nacht koelt het flink af, met aan zee minima rond 14 graden. Morgen heeft de zon weer de hoofdrol. In de loop van de dag verschijnen er wel wat hogere wolken, maar dat zonder veel erg. Er waait morgen geen zeebries en daardoor stijgen de temperaturen naar 25 graden aan zee en 30 graden dieper in de provincie. Zondag opnieuw veel zon en nog iets warmer. En straks om 9 uur is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: of life. Laughed, slapped his leg a step.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De jonge man van 19 uit Oudenburg, die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het AZ Sint-Jan in Brugge na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden, die dachten dat hij te veel had gedronken, lieten hem zwaar gewond achter in de hal van het appartementsgebouw waar hij woonde. Het onderzoek loopt nog. De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 Oostendse gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties door in Veurne. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. De contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga organiseert voor de tweede keer een wandeltocht en breidt de mogelijkheden uit. Voorzitter Christine de Vriend.
4: 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: De civiele bescherming heeft afgelopen dagen honderden dode vissen geruimd uit het vlotdok in de Oostendse haven. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak van de vissterfte bij zuurstofgebrek lag. Er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostense muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Odyssey Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oudenburg vernieuwde de brochure van de bestaande erfgoedwandeling. Die wandeling van 2 kilometer loopt langs de belangrijkste erfgoedlocaties in de stad. Volgend jaar worden ook de infozuilen langs de route vernieuwd. In Nieuwpoort werd gisteren de vlag Meyers for Peace gehesen. Het gaat om een symbolische actie ter herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nieuwpoort was een van de 8.588 steden wereldwijd waar de vlag werd gehesen. KV Dixmuiden-Oostende won ook de derde wedstrijd in de beker van Vlaanderen. Op het veld van Rumbeke werd het 2-3. De Oostendse doelpunten kwamen van de voet van Jasper van den Schrik, Gauthier Willemins en Colin Dumoulin. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. De politie zet daarbij ook veel mobiele ploegen in, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
3: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werd er ruim 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Zo'n 40.000 daarvan reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met het bedrijf. Bij de cyberaanval werden de mogelijke gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. In Overijse in Vlaams-Brabant zijn 4 mannen een huis binnengedrongen. 1 had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's. Niemand raakte gewond en er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niets van, maar in sommige gevallen kan dat wel leiden tot ernstige klachten. Je hoort Helijn Bonte van het FAVV.
5: Bij mensen is het ook zo dat ongeveer 80% van de infecties eigenlijk geen ziekte zal veroorzaken. En bij 20% zal het eerder griepachtige symptomen zijn, die dus ook na een goede week eigenlijk terug gaan verdwijnen. Het is echt in zeer uitzonderlijke gevallen dat die Westnijlkoorts een aanleiding kan geven tot bijvoorbeeld het ontwikkelen van een hersenontsteking.
3: Er is ook nog geen weet van mensen die in ons land ooit al met het virus besmet zijn. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde derde. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder, het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Odyssey Gold.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostendschepen voor Economie en Haven, Charlotte Verkeijn, reageert ontgoocheld nu de Noorse zalmkwekerij Columbus Salmon definitief naar Frankrijk uitwijkt. Het bedrijf zou aanvankelijk de zalmkwekerij in Oostende bouwen, maar kreeg na jarenlange gerechtelijke procedures geen vergunning. Het agentschap Bos en Natuur zal volgend jaar grazende dieren inzetten op de Spanjaardduin in Bredene. Volgend jaar wordt de Spanjaardduin volledig afgesloten voor het publiek, waardoor het mogelijk wordt om er grazers te laten leven. Op vraag van Oostendschepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, hebben een aantal vrijwilligers van Hengelclub de Karpervissers de vissen uit de Schorre en uit de vijver op het Kennedy-rondpunt overgebracht naar de vijvers in het Maria Hendrika Park. In beide vijvers was het waterpeil te veel gezakt om de dieren te laten overleven. Van vandaag tot en met zondag gaat in Wenduinen het grootste rockabilly-festival van de Benelux door. Retro Sur Mer begon 10 jaar geleden kleinschalig, maar verwacht voor deze verjaardagseditie 10.000 bezoekers. Bredenaar Mathieu Bonne gaat een nieuwe uitdaging aan. Eind deze maand wil hij 161 kilometer onafgebroken zwemmen. Hij zal dat doen in de Tyreense Zee. Het wereldrecord Longest Non-Stop Ocean Swim staat momenteel op 142 kilometer. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: mijn bruid. De man gaf zijn bruidje een klinkende zoen en zei precies als toen.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.